0: Een oude zeker voor 1430 van Verdal.
1: En je hebt?
0: Op 4 lijn
1: al. Ik wacht op 1 uur.